Mwenyezi Mungu endelee kuongezea baraka ndugu zangu. Upendo mlioonyesha jana siwezi kurudisha hata kidogo. Musa Babas, Mungu akubariki sana. Patrick Chengula, Mungu akubariki sana. Mama Mage Sikilo, Mungu akubariki sana. Reva Mkuu Alfa Nikatindasa, Mungu akubariki sana. Mika Nguluguru, Mungu akubariki sana. Na ndugu zangu wote eneo la mtua pale anaopatikana Patrick Chengula, wasema chips chips.